0: haar.
1: Nee, grootvizier, nooit.
0: Goddelijk licht.
1: Vader.
0: Vreugdevol licht.
1: Vader, alstublieft.

0: Jij komt voort uit mijn hart, Mira.
1: Dit is mijn leven, ik wil nu volwassen zijn.
0: Doof nu het vuur, anders zul je je branden.
1: Mijn hart schudt het uit, zeg nu geen nee.
0: En de belofte verbreken, dat is de goden verzoeken.
1: Vader, geef me die kans, droom met me mee.
0: Mijn hart is in jou, Mira.